Hey, let's rock and roll. Dat is waar Warren Smith met I've Got Love If You Want It. 1957 Sun Records. Oké, hou eens een Bear Family CD box. De Memphis Blues Box. Gaan we het hier. Memphis Mini met Who Do You Lady. Einde song met een fantastische toonkwaliteit. Hou eens 1936 Memphis Mini en Who Do Lady.

0: boys, I'm scared of them.
1: Yeah, aus dem Jahre 1936. War das Memphis Mini mit Hoodoo Lady aus dem Memphis Blues Box van Bear Family Records. Okay, we blijven nog een klein beetje hangen in half de blues. The Roots of Rock and Roll met Amos Milburn. Het is Aladdin Chicken Checkers. Gaan we jetzt hier Greyhound. Zijn de eerste originale song. Want deze song wurde damals in die 50er jaren ook gecoverd. Van LMA Marsh en Wyoming Harris. Maar die eerste originale versie is also van Amos Milburn. En het is Aladdin Chicken Checkers. Greyhound. Oh.

Roll on, Greyhound, roll on, das war Amos Milburn en het is Aladdin Chicken Checkers. Of das Aladdin Label, die eerste originale versie of Aladdin Records. Oké, weiter geht's. Rock and roll, rhythm and blues, hebben we jetzt hier. Van de Noostkuste, Philadelphia, Charlie Gracie, met zijn song over Frankie and Johnny.

Yeah, rocking your blues away. De Stolz Brothers waren dat, uit Canada, met The Rock'n'Roll Riot. Een rariteit, uit die funzige jaren. En van die funzige gaan we jetzt terug in die dreitjige jaren, met The Sons of the Pioneers. Ze hebben hem als bies in die funzige jaren extreem veel goede western swing en western songs eingespeeld. En de volgende track is een live radio transcription. Het is me niet genau bekend uit welke tijd era deze live recording komt, maar ik geloof toch eher 30 jaren. Dat was damals ihre grote golden bloedetijd. The Sons of the Pioneers zijn we al zo hier met de Cowboy Jubilee.

0: Yeah, Get in the Groove met de Cowboy Jubilee van The Sons of the Pioneers en de live radio transcription. Oké, we blijven toch een klein beetje hangen in de hal op de honky tonk, hillbilly western music met Ernie Benedict en de Range Riders. Western Swing, Hillbilly Bob uit Nashville, Tennessee. Ernie Benedict over het hier met de Hillbilly City, Nashville, Tennessee. 50s Hillbilly. Swing your gal round and round, do-si-do.
1: I've been through Mississippi, I've been through Carolina, I sailed across the road.

Yeah, das war Pete Peters and the Rhythm Masters mit Rockin' in My Sweet Baby Arms. Een original van Lester Flatt en Earl Scruggs met de Foggy Mountain Boys. In eerste linie natuurlijk. Een bluegrass original. Oké, weiter geht's met Chuck Berry. And you can't catch me. Rock around, rock.

Keep Your Motor Hot, that's right, Chuck Berry met You Can't Catch Me of Chess Record, Chicago, 1975. Okay, onder de motto, The Roots of Rock and Roll, gaan we jetzt terug richting 1935. Een blues track gaan we jetzt hier. 1935, Sleepy John Estes, and Stop That Thing.

Yeah, das war Sleepy John Estes met Stop That Thing. Unglaublich, tatsächlich, deze platte datiert uit 1935. Oké, weiter geht's, richting Texas. Een kleine motel aan een lokale freeway. Dat was Motel 88 van Jack Rhodes. Want in de keuken van deze motel had Jack Rhodes damals vele lokale teenagers eingespeeld in zijn kleine professorische toonstudio. Komplett irgendwo hinter in zijn keuken van Motel 88. Irgendwo in the middle of nowhere. Auf der Prairie in Texas. Und spielen wir jetzt aus Motel 88, Elroy Ditchell and the Rhythm Bandits mit Rackin' Bones.

Roll on, bop on, das war The Rag & Bones van Elroy Dietzel en de Rhythm Bandits. En gespeeld in 1957 in Motel 88 in Mineola in Texas. Oké. We gaan nog eenmaal terug in die dreitjeke jaren met Memphis Mini. We hebben heute bereits Memphis Mini gespeeld met Hoodoo Lady. Und August 1936 is de nächste track van Memphis Mini met The Black Cat Blues.

Texas, honky tonk, hillbilly music. Wat is van Olle Band Looking for Money of Sarge Records. Van de Texanische hillbilly bop music uit die funstige jaren gaan we jetzt richting Berlin. De Berliner rockabilly scene in die 90e jaren. Met de Roosters, Bob with the Roosters, met Good Time at the Hop.